0: Radio 786. Hear the difference.
1: Wanneer laat het ons gepraat van flesies, kadusies, dinas, wireless, jamang, kobese, eiwe, kwee en meangstokies? Lus vir nog woorde? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM stereo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alle dank en lof kom tot Allah alleen, die barmhartige, die genadige. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tramakassie dat jylle vandag ingeskakeld het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste zondag van elke maand op Radio 786 uitgesaai word, tussen 5 namiddag en 6 namiddag. Barakat is een lekker gemakkelijke Afrikaanse program, soos ons moes Afrikaans praat. Lekker gemakkelijke Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samenwerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Die Afrikaanse Taalraad, ATR, is die organisatie vir almalse Afrikaans en Litnet, die Afrikaanse online platform. Volg die ATR op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en ook natuurlijk op Litnet. Vir meer inlichting oor die ATR,